0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: jij. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: 4NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ietsje even schuren met het NOS Journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar grip 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiden-Dorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
5: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
4: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkeli legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
6: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
4: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Zuid-Holland komen plaatselijk mistbanken voor. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer met de 5 tot 10 minuten vertraging. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en Gouda 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Tientje.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zondagochtend vroeg heeft er brand gewoed in de kelder van de restaurant Oeboets aan de Haagweg in Leiden. Een buurtbewoner zag rond 6:30 rook uit het pand komen en waarschuwde de brandweer. Die rukte met 2 bluswagens uit en schaalde op naar middelbrand. Vermoedelijk ontstond het vuur in een apparaat in de kelder, mogelijk een afwasmachine of wasdroger. De brandweer had het vuur snel onder controle. De kelder liep wel flinke schade op. Stichting Salvage helpt bij de verdere afhandeling van de schade. De genomineerden voor de Oegstgeester Sportprijzen zijn bekend. De prijzen worden uitgereikt aan sporters, teams en vrijwilligers die het afgelopen seizoen bijzondere prestaties hebben geleverd. Er zijn 6 categorieën, waaronder sportvrouw, sportman, sportploeg en sportbelofte. Ook vrijwilligers worden onderscheiden. Voor de titel sportvrijwilliger zijn Chris Jordaans, Job de Kruijf en Tineke van der Salm genomineerd. Jan-Jaap Rensink is kandidaat in de categorie parasporter. De winnaars worden op vrijdag 4 september vanaf 7:00 bekendgemaakt tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. De uitreiking is in de feesttent op het plein op de Leidweg. De hulpdiensten hebben gisterochtend in de Witte Singel in Leiden gezocht naar een mogelijk vermist kind. Onder de waterkant was een kinderfietsje gevonden. Omdat niet duidelijk was van wie het fietsje was, werd voor de zekerheid 112 gebeld. De brandweer doorzocht vervolgens uitgebreid het water. Daarbij werd niemand aangetroffen. Ook werd niet duidelijk wie het kinderfietsje aan de waterkant had achtergelaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. We krijgen een droge dag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Er staat een matige oostelijke wind. De temperatuur komt uit op een graad of 22.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 vanuit Gouda staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yo.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50, vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
4: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
3: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
5: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
3: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelevarensveen. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ook 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Langzaam rijden over 5 kilometer en ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zondagochtend vroeg heeft er brand gewoed in de kelder van de restaurant Oboets aan de Haagweg in Leiden. Een buurtbewoner zag rond 6:30 rook uit het pand komen en waarschuwde de brandweer. Die rukte met 2 bluswagens uit en schaalde op naar middelbrand. Vermoedelijk ontstond het vuur in een apparaat in de kelder, mogelijk een afwasmachine of wasdroger. De brandweer had het vuur snel onder controle. De kelder liep wel flinke schade op. Stichting Salvage helpt bij de verdere afhandeling van de schade. De genomineerden voor de Oegstgeester Sportprijzen zijn bekend. De prijzen worden uitgereikt aan sporters, teams en vrijwilligers die het afgelopen seizoen bijzondere prestaties hebben geleverd. Er zijn 6 categorieën, waaronder sportvrouw, sportman, sportploeg en sportbelofte. Ook vrijwilligers worden onderscheiden. Voor de titel sportvrijwilliger zijn Chris Jordaans, Job de Kruijf en Tineke van der Salm genomineerd. Jan-Jaap Rensink is kandidaat in de categorie parasporter. De winnaars worden op vrijdag 4 september vanaf 7 uur bekendgemaakt tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. De uitreiking is in de feesttent op het plein op de Leidweg. De hulpdiensten hebben gisterochtend in de Witte Singel in Leiden gezocht naar een mogelijk vermist kind. Onder de waterkant was een kinderfietsje gevonden. Omdat niet duidelijk was van wie het fietsje was, werd voor de zekerheid 112 gebeld. De brandweer doorzocht vervolgens uitgebreid het water. Daarbij werd niemand aangetroffen. Ook werd niet duidelijk wie het kinderfietsje aan de waterkant had achtergelaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. We krijgen een droge dag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Er staat een matige oostelijke wind. De temperatuur komt uit op een graad of 22.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer vanmorgen goed door. Op de A20 vanuit Gouda staat Vierde tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
4: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken en we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
3: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
5: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
3: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zondagochtend vroeg heeft er brand gewoed in de kelder van de restaurant Ubud aan de Haagweg in Leiden. Een buurtbewoner zag rond 6:30 rook uit het pand komen en waarschuwde de brandweer. Die rukte met 2 bluswagens uit en schaalde op naar middelbrand. Vermoedelijk ontstond het vuur in een apparaat in de kelder, mogelijk een afwasmachine of wasdroger. De brandweer had het vuur snel onder controle. De kelder liep wel flinke schade op. Stichting Sauvage helpt bij de verdere afhandeling van de schade. De genomineerden voor de Oegstgeester Sportprijzen zijn bekend. De prijzen worden uitgereikt aan sporters, teams en vrijwilligers die het afgelopen seizoen bijzondere prestaties hebben geleverd. Er zijn 6 categorieën, waaronder sportvrouw, sportman, sportploeg en sportbelofte. Ook vrijwilligers worden onderscheiden. Voor de titel sportvrijwilliger zijn Chris Jordaans, Job de Kruijf en Tineke van der Salm genomineerd. Jan-Jaap Rensink is kandidaat in de categorie parasporter. De winnaars worden op vrijdag 4 september vanaf 7:00 bekendgemaakt tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. De uitreiking is in de feesttent op het plein op de Leidweg. De hulpdiensten hebben gisterochtend in de Witte Singel in Leiden gezocht naar een mogelijk vermist kind. Onder de waterkant was een kinderfietsje gevonden. Omdat niet duidelijk was van wie het fietsje was, werd voor de zekerheid 112 gebeld. De brandweer doorzocht vervolgens uitgebreid het water. Daarbij werd niemand aangetroffen. Ook werd niet duidelijk wie het kinderfietsje aan de waterkant had achtergelaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. We krijgen een droge dag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Er staat een matige oostelijke wind. De temperatuur komt uit op een graad of 22.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom.
6: Goedemorgen, de koffieshow. Maandag, het is 24 augustus. Met zometeen Maurice Vermont naar de nieuwste van Rutger van Barneveld.

Maurice Vermont, Laat me dansen en Zomerzonstrand 2.0 van Rutger van Barneveld. Goedemorgen, maandag, het is 24 augustus. Lekker wakker worden of de dag opstarten met een vers gezet kopje koffie. Ja, vandaag de dag dat de bouwvak is afgelopen en ook de dag dat het zuiden van Nederland weer naar school gaat. En misschien voor jou ook wel het einde van de zomervakantie. Ja, in ieder geval, het begin van deze week ziet er goed uit qua temperaturen en zonneschijn. Vandaag 22 graden, morgen 24 graden en dus heel veel zon. Dus dat is dan wel weer lekker. Even terugkomen nog op Rutger van Barneveld. Die had gisteren zijn fanmiddag. Een fanmiddag met heel veel fans van de zanger die eigenlijk gewoon een van de grotere zomerhits op zijn naam heeft staan. En ook de man die heeft gezegd dat er iets van een soort van real-life soap aan gaat komen. In ieder geval, er is een cameraploeg, die is hem aan het volgen. Wat het exact gaat worden, dat is nog een beetje de grote vraag. Maar er gaat wel wat aankomen en hij verklapte dat gaat gebeuren in het najaar. Het is de koffieshow en tot 11 uur ben ik bij je met natuurlijk heel veel gezelligheid, de verjaardagskalender. En Rudo, ja, die is nog één dagje op vakantie en vanaf morgen is die terug vanaf de Canarische eilanden.

0: beste muziek van eigen bodem, Unity NL met Thomas Bergen. En ieder moment, en ook Alex hoorde je, het begon ooit met een bossie rode rozen. Ja, en dat was zijn jubileumliedje. En eigenlijk ook een liedje met een knipoog naar natuurlijk zijn allergrootste hit. Een bossie rode rozen. Dat was toen de tijd een nummer 1 hit. En dat liedje werd ook gebruikt in het programma De Bus. Ja, officieel was dat De Bus op 6 en dan moesten een aantal mensen overleven in een bus. En daar gebeurde van alles, eigenlijk een soort van... was het een concurrent? Nou, bijna wel volgens mij, van het programma Big Brother. Een soort van real-life tv, dus best wel bijzonder. Ja, maandag vandaag, ik hoop dat je een leuk weekend hebt gehad. Mijn weekend was in ieder geval relaxed. Ik heb weinig gedaan. Dat kan ik eigenlijk wel gewoon verklappen. Zometeen de Gebroeders Co. naar Marco Borsato, Armin van Buren en Davina Michel.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

Brothers Co. en Proud to be Fout. En daarvoor Marco Borsato met Armin van Buuren en Davina Michel met Hoe het Danst. En ja, die Davina Michel die heeft natuurlijk gisteren het volkslied gezongen. Gisteren, ja, heel veel mensen toch een beetje met een soort van gemengd gevoel hebben teruggekeken natuurlijk op die wedstrijd. De laatste Formule 1 race in Zandvoort. Na één rondje, ja, Max Verstappen die natuurlijk vol de muur in reed. Echt, wat een klap moet dat geweest zijn, ongekend. En Davina Michel die mocht dus het volkslied doen. Dat vond ze best wel een beetje spannend, want de koning die was er ook met de koningin. En ja, het moet allemaal maar wel goed gaan. Ze stond ook echt op een soort bijzondere schoenen met een bijzonder outfit aan. Maar uiteindelijk heeft ze toegegeven, ik was heel erg spannend. Ik vond het heel erg spannend. Ik heb ook slecht kunnen slapen, maar het is helemaal goed gegaan. Dus dat is op zich wel heel erg fijn voor Davina Michel. En ja, wat betreft Marco Borsato, laten we hopen dat hij heel snel terug gaat komen met goede nieuwe muziek. Unity NL, de koffieshow, met nu Django Wagner. Dit is Bachata.

0: Tante Roos is natuurlijk een knipoog naar het café dat je terug kan vinden op het Rembrandtplein in Amsterdam. Je hoorde Jesse de Koning zijn debuut met Tante Roos en Bachata Bayando van Django Wagner. En Django die was vorige week hier nog in de studio, kwam die vertellen over wat er allemaal aan gaat komen en hoe deze plaat tot stand is gekomen. Staat inmiddels ook genoteerd in de Unity NL Top 25. En ben je nou nieuwsgierig wie er deze week allemaal komen in de middagshow? Check dan even de agenda via de website unitynl.nl. Limoncello, Spang en ook replay met Rutja Kot en Zie ik jou weer morgen. En de verjaardagskalender, die ga je horen na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zondagochtend vroeg heeft er brand gewoed in de kelder van de restaurant Oeboets aan de Haagweg in Leiden. Een buurtbewoner zag rond 6:30 rook uit het pand komen en waarschuwde de brandweer. Die rukte met 2 bluswagens uit en schaalde op naar middelbrand. Vermoedelijk ontstond het vuur in een apparaat in de kelder, mogelijk een afwasmachine of wasdroger. De brandweer had het vuur snel onder controle. De kelder liep wel flinke schade op. Stichting Sauvage helpt bij de verdere afhandeling van de schade. De genomineerden voor de Oegstgeester Sportprijzen zijn bekend. De prijzen worden uitgereikt aan sporters, teams en vrijwilligers die het afgelopen seizoen bijzondere prestaties hebben geleverd. Er zijn 6 categorieën, waaronder sportvrouw, sportman, sportploeg en sportbelofte. Ook vrijwilligers worden onderscheiden. Voor de titel sportvrijwilliger zijn Chris Jordaans, Job de Kruijf en Tineke van der Salm genomineerd. Jan-Jaap Rensink is kandidaat in de categorie parasporter. De winnaars worden op vrijdag 4 september vanaf 7 uur bekendgemaakt tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. De uitreiking is in de feesttent op het plein op de Leidweg. De hulpdiensten hebben gisterochtend in de Witte Singel in Leiden gezocht naar een mogelijk vermist kind. Onder de waterkant was een kinderfietsje gevonden. Omdat niet duidelijk was van wie het fietsje was, werd voor de zekerheid 112 gebeld. De brandweer doorzocht vervolgens uitgebreid het water. Daarbij werd niemand aangetroffen. Ook werd niet duidelijk wie het kinderfietsje aan de waterkant had achtergelaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. We krijgen een droge dag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Er staat een matige oostelijke wind. De temperatuur komt uit op een graad of 22.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Limoncello en zie ik jou weer morgen van Replay en Rutschakot. En dan kijken we even naar de jarigen. Het is maandag 24 augustus. Lekker wakker worden als dan het zonnetje schijnt en je mag taart gaan halen. En je verwacht misschien vanmiddag nog een hele berg bezoek. Is dat alleen maar leuk? Ja, dat verjaardagskalendertje is niet zo heel erg lang vandaag. Dat moet ik je wel bekennen. Stefano Keizers is jarig, is geboren in 87 en mag dus vandaag 39 kaarsjes uitblazen. Inge de Bruin, ook zij is vandaag officieel jarig. Oud-sportvrouw natuurlijk, is 53 geworden. De man die voor heel veel sterren in de bosjes ligt. Nou, ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds zo is. Tegenwoordig is het wel wat makkelijker geworden volgens mij. Edwin Smulders, zij is vandaag 58 jaar geworden. En zijn foto's zie je dan weer terug in de roddelbladen. En dan kijk ik even verder op mijn lijstje. Maar ik denk dat hem... Nou, ik denk, qua bekende moet dat hem wel zijn. Ja, in ieder geval, mocht jij vandaag ook jarig zijn, gefeliciteerd en maak er een geweldige dag van.

Het origineel van dit liedje komt uit Duitsland. Marco de Hollander en We Drinken Wijn. En ook Tim Schalks met zijn nieuwste. Die heet Bier Bikini Barbecue. Ja, vandaag en morgen dus goede temperaturen en een heleboel zonneschijn. Dus ja, misschien is het wel een beetje het staartje van de zomer. Dan zou ik je aanraden. Ja, mocht het nou kunnen, steek vandaag of morgen gewoon die barbecue nog een keertje aan. Dat is eigenlijk alleen maar lekker. Gerrit Snijder, Cubaanse Café. Ja, liedje gaat heel erg lekker. Staat al wekenlang genoteerd in de top 25 van Unity NL. En afgelopen weekend postte hij trots. Ja, dat het liedje gewoon meer dan 1 miljoen keer gestreamd is. Je gaat hem horen naar Monique Smit, Vrouwenalfabet.

is toch wel een bijzondere mijlpaal voor Gerrit Snijder. Dat liedje dat is gewoon meer dan 1 miljoen keer gestreamd. En daar is hij trots op en terecht ook. Je hoort de Cubaanse Café bij Unity NL. Einde van de koffieshow voor maandag 24 augustus. Zometeen non-stop de beste muziek. En vanaf 5 uur de middagshow met ook weer gasten in de studio. Complete agenda voor de aankomende week die vind je op de website unitynl.nl. Ik zou zeggen, maak er een fijne werkdag van. En dit is Stef Eckel met een boodschap. Genieten zonder spijt.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kies van Kesteren met het NOS Journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakt in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een afvalcontainer is tijdens het vervoer in brand gevlogen. Dat gebeurde vanochtend op de Ommedijkse weg in Valkenburg, vlakbij Leiden. De chauffeur zag rook uit zijn container komen, zette zijn voertuig aan de kant, leegde de container en belde de brandweer. De hulpdienst kwam met een tankautospuit ter plaatse en bluste de afvalhoop. Volgens getuigen zaten er verschillende accu's bij het restafval. Die zouden de brand wel eens veroorzaakt kunnen hebben. Gisteren kwam de brandweer ook in actie, toen om een kat te redden uit een schoorsteenpijp. Het dier had zich verstopt op het dak van een woning aan de Marningstraat in Leiden. De brandweer werd gebeld. Toen die ter plaatse kwam en de kat wilde pakken, kroop die in de schoorsteenpijp. De brandweer ging onverrichte zaken weer weg. Maar toen de kat niet uit de schoorsteenpijp wilde komen, werd opnieuw 112 gebeld. De brandweer kwam weer en na anderhalf uur is het gelukt om de kat levend uit zijn benarde positie te bevrijden. En het fietspad tussen Wassenaar en Leiden langs de oude trambaan en de Ommedijkse weg is vanaf volgende maand voor minimaal 14 maanden gesloten. De afsluiting is nodig voor de aanleg van het warmtenetwerk Warmtelink. De Fietsersbond Wassenaar die spreekt van een onacceptabele situatie, omdat fietsers meer dan een jaar moeten omrijden als ze van Leiden naar Wassenaar of van Wassenaar naar Leiden willen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL op DAB+. Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Je zingt ze mee.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een afvalcontainer is tijdens het vervoer in brand gevlogen. Dat gebeurde vanochtend op de Ommedijkse weg in Valkenburg, vlakbij Leiden. De chauffeur zag rook uit zijn container komen, zette zijn voertuig aan de kant, leegde de container en belde de brandweer. De hulpdienst kwam met een tankautospuit ter plaatse en bluste de afvalhoop. Volgens getuigen zaten er verschillende accu's bij het restafval. Die zouden de brand wel eens veroorzaakt kunnen hebben. Gisteren kwam de brandweer ook in actie toen om een kat te redden uit een schoorsteenpijp. Het dier had zich verstopt op het dak van een woning aan de Marningstraat in Leiden. De brandweer werd gebeld. Toen die ter plaatse kwam en de kat wilde pakken, kroop die in de schoorsteenpijp. De brandweer ging onverrichte zaken weer weg. Maar toen de kat niet uit de schoorsteenpijp wilde komen, werd opnieuw 112 gebeld. De brandweer kwam weer en na anderhalf uur is het gelukt om de kat levend uit zijn benarde positie te bevrijden. En het fietspad tussen Wassenaar en Leiden langs de oude trambaan en de Ommedijkse weg is vanaf volgende maand voor minimaal 14 maanden gesloten. De afsluiting is nodig voor de aanleg van het warmtenetwerk Warmtelink. De Fietsersbond Wassenaar die spreekt van een onacceptabele situatie, omdat fietsers meer dan een jaar moeten omrijden als ze van Leiden naar Wassenaar of van Wassenaar naar Leiden willen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een afvalcontainer is tijdens het vervoer in brand gevlogen. Dat gebeurde vanochtend op de Ommedijkse weg in Valkenburg, vlakbij Leiden. De chauffeur zag rook uit zijn container komen, zette zijn voertuig aan de kant, leegde de container en belde de brandweer. De hulpdienst kwam met een tankautospuit ter plaatse en bluste de afvalhoop. Volgens getuigen zaten er verschillende accu's bij het restafval. Die zouden de brand wel eens veroorzaakt kunnen hebben. Gisteren kwam de brandweer ook in actie toen om een kat te redden uit een schoorsteenpijp. Het dier had zich verstopt op het dak van een woning aan de Marningstraat in Leiden. De brandweer werd gebeld. Toen die ter plaatse kwam en de kat wilde pakken, kroop die in de schoorsteenpijp. De brandweer ging onverrichte zaken weer weg. Maar toen de kat niet uit de schoorsteenpijp wilde komen, werd opnieuw 112 gebeld. De brandweer kwam weer en na anderhalf uur is het gelukt om de kat levend uit zijn benarde positie te bevrijden. En het fietspad tussen Wassenaar en Leiden langs de oude trambaan en de Ommedijkse weg is vanaf volgende maand voor minimaal 14 maanden gesloten. De afsluiting is nodig voor de aanleg van het warmtenetwerk Warmtelink. De Fietsersbond Wassenaar die spreekt van een onacceptabele situatie, omdat fietsers meer dan een jaar moeten omrijden als ze van Leiden naar Wassenaar of van Wassenaar naar Leiden willen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat AvroTros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. AvroTros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 5:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unit hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een afvalcontainer is tijdens het vervoer in brand gevlogen. Dat gebeurde vanochtend op de Ommedijkse weg in Valkenburg, vlakbij Leiden. De chauffeur zag rook uit zijn container komen, zette zijn voertuig aan de kant, leegde de container en belde de brandweer. De hulpdienst kwam met een tankautospuit ter plaatse en bluste de afvalhoop. Volgens getuigen zaten er verschillende accu's bij het restafval. Die zouden de brand wel eens veroorzaakt kunnen hebben. Gisteren kwam de brandweer ook in actie toen om een kat te redden uit een schoorsteenpijp. Het dier had zich verstopt op het dak van een woning aan de Marningstraat in Leiden. De brandweer werd gebeld. Toen die ter plaatse kwam en de kat wilde pakken, kroop die in de schoorsteenpijp. De brandweer ging onverrichte zaken weer weg. Maar toen de kat niet uit de schoorsteenpijp wilde komen, werd opnieuw 112 gebeld. De brandweer kwam weer en na anderhalf uur is het gelukt om de kat levend uit zijn benarde positie te bevrijden. En het fietspad tussen Wassenaar en Leiden langs de oude trambaan en de Ommedijkse weg is vanaf volgende maand voor minimaal 14 maanden gesloten. De afsluiting is nodig voor de aanleg van het warmtenetwerk Warmtelink. De Fietsersbond Wassenaar die spreekt van een onacceptabele situatie, omdat fietsers meer dan een jaar moeten omrijden als ze van Leiden naar Wassenaar of van Wassenaar naar Leiden willen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer.

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal.
2: Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft aan het eind van de middag een man aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk waar hij van verdacht wordt. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto zwaar beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij tennis en padel De Munnik aan de Hoogmadenseweg, is door de politie afgezet als plaats delict. De man is meegenomen naar het politiebureau. De drakenbootrace die zondag werd gehouden op het water van de Dwarswatering in Leiderdorp was een succes. Verschillende teams, waaronder maar liefst 7 van het jubilerende RCL, streden tegen elkaar. De activiteit is onderdeel van de viering van 100 jaar racingclub Leiderdorp, waar RCL voor staat. Mede dankzij het mooie weer kwam er ook nog eens flink wat publiek op de race af. En het Brandweermuseum in Voorschoten is aanstaande zaterdag extra geopend. Van 10 tot 1 kunnen bezoekers terecht in het museum en bij de brandweerkazerne aan het burgemeester van der Haarplein. De schoolvakanties zitten er na dit weekend op. Reden voor het museum om iets leuks te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. In de avond trekt er bewolking over. Maar toch loopt de temperatuur nog op tot 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt leidt door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt leidt door. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermiste gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg 10 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht ook 10 minuten. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de tijdverlies nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unit hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft aan het eind van de middag een man aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk waar hij van verdacht wordt. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto zwaar beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij tennis en padel De Munnik aan de Hoogmadenseweg, is door de politie afgezet als plaats delict. De man is meegenomen naar het politiebureau. De drakenbootrace die zondag werd gehouden op het water van de Dwarswatering in Leiderdorp was een succes. Verschillende teams, waaronder maar liefst 7 van het jubilerende RCL, streden tegen elkaar. De activiteit is onderdeel van de viering van 100 jaar racingclub Leiderdorp, waar RCL voor staat. Mede dankzij het mooie weer kwam er ook nog eens flink wat publiek op de race af. En het Brandweermuseum in Voorschoten is aanstaande zaterdag extra geopend. Van 10 tot 1 kunnen bezoekers terecht in het museum en bij de brandweerkazerne aan het Burgemeester van der Haarplein. De schoolvakanties zitten er na dit weekend op. Reden voor het museum om iets leuks te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. In de avond trekt er bewolking over. Maar toch loopt de temperatuur nog op tot 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen korte files in de regio, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. Daar is de vertraging 5 minuten. Ook op de A4 tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein iets meer dan 5 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Mirjam Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum ook een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom! Maandag, einde van de middag, even na 5. En dat betekent de middagshow van Unity NL is begonnen met Weet Wat Je...

Eerlijk is eerlijk, 2026, ja, dat is toch wel een lekker muzikaal jaar voor Sean Best. Het jaar dat hij 20 jaar in het vak zit. Het jaar waarin hij aan het einde een groot concert gaat geven in december in Rotterdam Ahoy. Het jaar waarin dit liedje eigenlijk zijn eerste officiële single opnieuw is uitgekomen. Ja, en dan ook nog eens als klap op de vuurpijl het jaar waarin er aankomende vrijdag een nieuw liedje uit gaat komen. En dat is een duet met niemand minder dan Numidia. Aankomende vrijdag dan gaat hij uitkomen. De titel is Habibi en ik kan je bij deze alvast gaan verklappen. Dat gaat een heel bijzonder liedje worden. En die ga je uiteraard ook weer terug horen op de radio bij Unity NL. Het is de middagshow maandag 24 augustus. Ja, misschien is voor jou vandaag wel officieel de bouwvakvakantie afgelopen. In dat geval, ik hoop dat je eerste werkdag weer goed was. In ieder geval lekker weer. En morgen dan is het nog beter. Temperatuur loopt dan op tot zo'n 3 à 24 graden. De nieuwste Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel, komt eraan. Eerst heb ik Mor Amor.

Wat een tof liedje. Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. En de videoclip die heeft hij dan weer opgenomen in Den Bosch tijdens zijn concert. Dat was een mooie plek daar op de parade bij de Sint-Jan. Dat is die hele grote kathedraal, die hele grote kerk midden in het centrum. Ja, je moet eigenlijk die videoclip even gaan bekijken, want die staat op YouTube. En daarvoor draai ik ook nog More Amor Por Favor van Vincent. Het is Unity NL, de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. En deze man, ja, die staat over anderhalve week op het podium van Unity NL on tour tijdens de vriendenfeesten in Park de Houtkamp in Leiderdorp. Dan heb ik het over Frank van Etten. Dit is Ik ben een jongen van de straat.

Dans voor mij van Team Rush Hour samen met Wesley Klein en Brace. En daarvoor Frank van Etten en Ik ben een jongen van de straat. Ja, naast Frank van Etten ook Ferry de Lits. En wat dacht je van bijvoorbeeld Bram Bongers? Ook hij is erbij. Marco de Hollander. We hebben Carlo en Leo van Helemaal Hollands. Gisby komt optreden. Andy van der Leek en vele, vele anderen. Toegang is helemaal gratis. En dat is allemaal op zaterdag 6 september. En dat is dan weer onderdeel van de Vriendenfeesten. Gratis toegang in Park de Houtkamp. En de complete line-up die vind je via onze socials. En daar vind je ons via unitynl.nl op Facebook en Instagram. En natuurlijk ook via de website unitynl.nl. Inmiddels lekker op vakantie. Robert van Hemert en Als ik hel komt eraan. Eerste man die hier morgen te gast is in de studio. Michael Scam. Dit is Hoef niet te weten.

0: Momenteel zit hij lekker op het eiland Tenerife, onderdeel van de Canarische eilanden. Robert van Hemert, eventjes bijkomen van een vooral hele drukke periode. Als ik hel, en daarvoor hoorde je Mike Oskam en Hoeft niet te weten. De middagshow van Unity NL. Laat me binnen, Jeroen van der Boom.
1: Het lijkt

De middagshow van Unity NL met Danny Vroger en Mickey van Beek en Knipperlicht. En daarvoor ook nog Jeroen van der Boom en Laat Me Binnen. Ja, dat is wel bijzonder. Iedere zaterdagmiddag dan presenteer ik de Unity NL Top 25. Dat is de lijst met de 25 grootste hits van eigen bodem. Die vind je ook terug via unitynl.nl. Ja, sommige liedjes staan daar een paar weken in. Sommige die staan daar een week of 10 in. Sommige 14, 15... Maar dat een liedje er al 23 weken in staat, ja, dat is best wel bijzonder. Dat betekent gewoon bijna een half jaar. Nou, ik heb hem toevallig dit weekend eventjes aan de telefoon gehad. En hij vertelde, er komt ook heel snel nieuwe muziek aan. En ja, dat gaan we ongeveer eind september kunnen gaan verwachten. Ja, deze plaat doet het eigenlijk nog steeds hartstikke lekker. Afgelopen week is die ook blijven staan in de top 25. Dan heb ik het over het liedje dat inmiddels echt iedereen mee kan zingen. Just in the Wild. Dit is Cheerio.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag.

0: dag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periode staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nu een paar lange files in de regio. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude en Rijswijk. 15 kilometer file en een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 20 minuten vertraging. En door de problemen op de A4 is het ook extra druk op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft aan het eind van de middag een man aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk waar hij van verdacht wordt. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto zwaar beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij tennis en padel De Munnik aan de Hoogmadeseweg, is door de politie afgezet als plaats delict. De man is meegenomen naar het politiebureau. De drakenbootrace die zondag werd gehouden op het water van de Dwarswatering in Leiderdorp was een succes. Verschillende teams, waaronder maar liefst 7 van het jubilerende RCL, streden tegen elkaar. De activiteit is onderdeel van de viering van 100 jaar racingclub Leiderdorp, waar RCL voor staat. Mede dankzij het mooie weer kwam er ook nog eens flink wat publiek op de race af. En het Brandweermuseum in Voorschoten is aanstaande zaterdag extra geopend. Van 10 tot 1 kunnen bezoekers terecht in het museum en bij de brandweerkazerne aan het burgemeester van der Haarplein. De schoolvakanties zitten er na dit weekend op. Reden voor het museum om iets leuks te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. In de avond trekt er bewolking over. Maar toch loopt de temperatuur nog op tot 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje.

0: De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
1: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
0: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De 3e etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen Nieuwegein en Harmelen 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een auto met pech. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft aan het eind van de middag een man aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk waar hij van verdacht wordt. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto zwaar beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij tennis en padel De Munnik aan de Hoogmadenseweg, is door de politie afgezet als plaats delict. De man is meegenomen naar het politiebureau. De drakenbootrace die zondag werd gehouden op het water van de Dwarswatering in Leiderdorp was een succes. Verschillende teams, waaronder maar liefst 7 van het jubilerende RCL, streden tegen elkaar. De activiteit is onderdeel van de viering van 100 jaar racingclub Leiderdorp, waar RCL voor staat. Mede dankzij het mooie weer kwam er ook nog eens flink wat publiek op de race af. En het Brandweermuseum in Voorschoten is aanstaande zaterdag extra geopend. Van 10 tot 1 kunnen bezoekers terecht in het museum en bij de brandweerkazerne aan het Burgemeester van der Haarplein. De schoolvakanties zitten er na dit weekend op. Reden voor het museum om iets leuks te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. In de avond trekt er bewolking over. Maar toch loopt de temperatuur nog op tot 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen en als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 5

0: 52 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
1: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
0: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Boeken.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan een 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21

0: graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van Pro of Ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: Unity.nl op DAB+. Duin en Bollestreek. Je zingt ze mee. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio digitaal.